0: Ik heb een poetje.
1: Machine 14, attempt you clear. I also need a pre-alert 3210.